Zeg, dit hart komt, steentje in de night. Met Frank Sinatra, Anna van Wigoyenta, Monica Strand, met Valle, respect de lot, bij Dargo.

Is er Steigel met het kaskadesverhaal? Is er een gaggle gappels aan stoppen bij Los de Barragen? Zegt dat dan.